Zijn dus voorbij. Einige dagen zitten aan de Asco Ashern Pharmacy met de Ashern. Brandon, B-Town Convenience, Crave Corner, East End Convenience, Chicago, Western Nation. Dat is het. Mijn Dolphin Fuds Corner Stores. In de kaart. Ik heb een bunch Fuds. Dolphin Super Thrifty Drug Mart. Al's Lucky Lotto. Ik heb een kaart. Ik heb een me ima. En ik ben gek. Ik heb CIFM.com. Ik bingo. I'm going to get one, but I'm going to get one. I'm going to get one. I'm going to get one. I'm going to get one. I'm going to get one. I'm going to get one. I'm going to get one. I'm going to get one. Chester Knight, Moggy Tom, he's been going to get one. I'm sorry. I'm going to get one.